de in te wonen, de aan onje noemen ha. Wie zijn aan de Heer Jezus in je gemeente en aan je getauft worden, als wie ons bekeerde, zoals Peter dat ook onje dit haft. En nu aan de dat wie met de Heilige Geest kennen je veld zijn, tje wie voor de Heer Jezus leven, zolang als wie in deze wereld worden zijn. We kennen dat niet in onze eigen kracht of de familie doen, maar in zijn kracht je dat te doen. Nu de vijfde vers. Maar zij worden zich moeten verantwoorden aan dem die reed is, die leven je ook die dood je, terecht. Daar is een waarheid die we behouden moeten. En dat is dat de ganse wereld, zonen die nu leven, en zonen die al gestorven zijn van Adam zijn tijd, but nu, en al zonen die nog worden geboren zijn in deze wereld, worden ver dem Heer stonen en worden gerecht worden. Wordt hij de gerechte ook rechte? Jo, maar dat is niet een gerecht om eeuwige dood. Leven voor wie gerecht worden voor onze woorden als Christen. Want wie Jezus aangenomen ha, dan is ons dat eeuwige leven verzekerd, God zij dank. Maar God wordt zin en een Christ ook rechte, want die dat niet in dit leven bekennen. God deed volken ook Christen rechte, wanneer ze nog in de wereld zijn, maar wat, dat is niet om zijn, of die woorden in hemel zijn, leven dat wordt een gerecht zijn, dat met onze woorden te doen heeft, of die voor de Heer gedaan zijn, of voor ons in eer. Hij deed ons Christen volken en leren, en dit leven ons naar zichzelf te trekken. Maar wanneer God zogaar zo'n rechte woorden betreft zijn, dan zal de godloze warning daarvan nemen. Voor de godloze die dem Heer Jezus ontziet steten, is dat je recht voor de haal. En dat, mijn vriend, is een schrattelijke ding. En nu komen we naar een poort dat zeer schwaar is uit te leiden, maar we worden proeven, zoals de vars. Dan dit is waarom de doodje ook dat evangelium is gepredigd worden, zodat ze aan een hand mochten gerecht worden door mensen en vlees, maar aan de andere hand mochten leven door God en Geest. Wanneer hij hier nu zegt, dit is waarom, dan heeft hij hem zin dat wat hij zei wel, heeft te doen met de waarheid van je recht. Dat evangelium wordt gepredigd wegen dat komende je recht. Wanneer ze dat evangelium niet hielden, of niet acht geven op dat evangelium, hij mocht dat ze je kloor, dat die alle dood zijn en overtredingen en zin, en die worden gerecht worden als mensen en vlees. Maar wanneer die Jezus Christus aannemen, dan kennen ze leven naar God en dem Geest. Jezus zei in Johannes 5, 24, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem je leeft, die mij geschenkt heeft, heeft dat eeuwig leven en kent niet aan je recht, over es van dood tot leven gekomen. Dat heet de weere dood en overtredingen en zin. Jezus reed door ook van als hij bij Lazarus zijn graf weer en te Marie en Martha zeed, beschreven in Johannes 11, 25 en 26. Jezus zeed te haar, ik zie de opstanding en ik zie dat leven. Wer immer aan mij leeft, wanneer hij ook nog sterft, wordt hij toch leven. En wer immer leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? En Paulus redt ook daarvan, beschreven in Efezer, het tweede kapitel, de eerste vers. En je weren en jene overtredingen en in jene zinde dood. Wie weren alle, jeslich dood? Paulus zegt weer in Efezer 2, tweede en derde vers. En wonen je dan wandelde naar deze wereld zitten, naar de harsche over de loft volmacht, de juist die nu en den werk die aan je hoorzaam zijn, onder den houd wie ook te ene tijd ans omgang naar de vleeslijke last en leefde zoals dat vlees in je danken willen. Peter zegt zeer dat namelijk het en des vars. Dat evangelium wordt gepredigd en wanneer dat evangelium gepredigd wordt, dan passeren er twee dingen. Eén je neemt dat aan en wanneer ze dat aannemen, dan worden zonen voor immer voor God leven, durch die Ewigkeit. Andere verstehen dat,
En zo nadat hij dat evangelium versteten,

zendzonen die nog dood zijn en overtredingen en zin. En worden juistelijk dood zijn door alle eeuwigheid. Dat heet van God uit de neen getraind. Die had geen verwantschap met God.

zevende vers. Over dat eind van alles is dicht bij je komen. Daarom ziet nichten en houdt aan en je bed. Dit is waar je was dat de tijd als Jezus terug naar hemel ging. Paulus kan zeggen dat Jezus Christus in terugkomen dicht bij wie. Titus, het tweede kapitel, het dertiende vers. En luren naar de zeelige hoopning en ons grote God en Heiland Jezus Christus zien komen. Peter zegt hier dat dat eng van alles is dicht bij je komen. En van deze dag wordt God de ganze wereld tot een stilstand brengen. En wordt zien je recht en inbrengen. Hij wordt eerst de zien je uit deze wereld eruit nemen. En ja, daar wordt ook een deel met het recht gesteld worden en Christen erleven. We worden alle, waardem Herr Jezus zijn rechterstoel stonen matte, zoals we en Paulus zien schrijven aan de Korinther vingen. Stoor klaar beschreven. Dat heeft niets met de raden te doen. Leven met onze woorden die we als Christen gedaan hebben, hoe we onze tijd toegebracht hebben in deze wereld, voor onszelf of voor de Heer zijn eer. Dat is nog enige goede oorzaak waarom we dag voor dag voor de Heer leven zullen. Ons woord, je recht worden. Peter zegt wieder dat we zullen nichten zijn, en aanhullen in je bed. Dat woord nichten heeft de mening dat we zullen nichten gezond zijn. Peter brukt dit soort meerdere mal. We kunnen dat ook even zaten zoals daarom ziet verständlich. We zullen een goede verständnis hebben als Christen. Dat meent dat we zullen een goede begrip hebben van wat de Bijbel zegt. Dat heet zo als wie dat aan baster kennen. Manchmal, wanneer ik mijn Bijbel studeren doe, dan zie ik erstaunt, hoe weinig ik werkelijk weet van God zijn woord. Ober jo, een wijze Christ, wordt zo goed bekend zijn met God zijn woord, als hij avond kan. Wie Christen zullen ook wijs zijn in deze wijze wereld. Jezus zei te zijn jongen dat zij zullen zo wijs zijn als slangen, en ohne je voor, zoals duwe. Jo, ons veel dat je wist het, dat slangen ha, maar niet, dan kan de slang die ram de nächste aak is, ons bieten, dat is zeker. Deze wereld is geen vriend aan ons Christen. Peter zegt dan ook, dat we zullen aanhouden in je bed. Anders gezegd, dat beden zal een erworte in zich hebben, dat heet dat ene en verhoop. Naar de toekomst kijkt. Ons beden zal met dat in zin zijn dat we naar de Heer Jezus luren voor de entrekking. We zullen nu te hem reden, wils we worden met hem reden, wanneer we hem zijn worden, zoals hij is. Bij zijn rechterstoel wordt hij te ons reden, en ik zie mij niet zo zeker dat ik een zeer groot het verlangen heb voor dat, over dat woord komen, en dag, wanneer dat woord even zijn,

He alle tronen afwäsche, en wie worden vrouw zennen en zinnen jegen wordt. Nu de achte vers. Ewa alles over het ivrige leef, een na tom andere. Wies leef dijkt veel zinde toe. Peter redt nu van ons omgang met andere Christen. De spreker schrieven zegt in dat tiende kapitel de twaalfde vers. Hos brengt strijd ver. Over de leef dijkt alle zinde toe. Wanneer hos is, mank tjotje glieder, dan jef dat alle hand verstriet, mank de glieder. Voorken zijn door dan kleine groepen, die ene jij en de andere zijn, maar wanneer leef is, dan verschwinkt zo'n strijd. Dat is interessant, hoe zo'n schaft. Ene tjotje, met die ik bekend zie, en dit passiert jaren terug, moest de tjotje boer, wils een windriesel, had er een tjotje vernicht. Als ze bij door tjeme dat het verste van het tjok zal geboot worden, de platform, kunnen ze zich niet verenigen hoe dat zal geboot worden. Eene groep wil dat een gewisse weich geboot hebben, een andere groep wil dat anders hebben. En wees dat geeft zo'n strijd, dat als ze dat schließlich hadden aanvangt te boeren, dat wanneer de arbeider dan te eten gingen, dan tjeme de andere groep en reed dat doel dat weer geboot worden. Kan dat mens niet leven. Wanneer mensen niet reich zijn en er hoort met hem her, dan neemt dat niet veel wat strijd aan te reden. En dat is zo schoot, wils de welt zit dat dan, en die kokelen dan en spatten de Christen uit, door Eva. Nee, in de vers. Ziet opnemen ene tom andere, ohne door Eva te klagen. Mij is zo dat opnemen is meer als bloos gastvrij te zijn, wanneer we mensen aanloden naar ons heim te komen. Wanneer een predje aangeloden wordt erwekkingsverzamelingen te houden, zum Beispiel, dan zal die een stof hebben waar hij studeren en beden kan, ohne dat aan wordt gebouwd worden. Gastvrij zijn zal je dan zeggen, ohne gramzooie zijn. Tiende vers. Zoals in iedere negovje kregen heeft, zal hij de brokken een dem andere te dienen, zoals goede verwalten, even God zijn genoeg. Wanneer hij reed van gov, dan meent hij de gov die de Heilige Geest gegeeft heeft. Ieder Christ heeft een gov gekregen van Heilige Geest. Hij geeft toe aan iedereen zoals hij dat wil. Wils hij als die de Heer zijn arbeid en hand heeft. Ik weet niet wer du bist en weet ook niet wat die gov is. Maar ieder Christ zal zich tot de Heer aangeven. Zoals Rema 12, 1 en 2, dat beschrift. Wanneer we dat doen, dan wordt de Geest ons leider, zodat we de gov om baste brukken kennen. En zij dat die zal gebruikt worden, ene dem andere en een gemeente te dienen. Dat heet andere helpen op te bouwen en dat christelijke leven. Nu de elfde vers. Wanneer hij redt, zal hij reden zoals wanneer hij God zijn woord redt. Wanneer denkt, zoals bij de kracht die God geeft, dat God in alle dingen mocht verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan je heet alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Wanneer zou je na de predje hingen de kansel staat, of er niet God zijn woord predigt, dan zal hij niet doorstonen. Wie als predjers hebben een zeer grote verantwoordelijkheid, God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden. Dat wordt in verschillende wegen gedaan, dat ja. Maar jeder ene die predigt zal zeggen maken dat hij dat ganze Gottes woord predigt. En niet bloos dat, zij dat hij zegt, dat of dat nu predigt is of de zest wordt verdienst in een gemeente, dat zal Emma alles tot de Heer Jezus Christus in de eer en heerlijkheid gedaan worden. De Heer Jezus zal immer in alle omstand en ons leven verheerlijkt worden. Dat is je dan ook de grond, op want wie als Christen worden gerecht worden, wanneer wie voor Jezus zijn rechterstoel stonen worden. Doe wie wat we doen voor Jezus in de eer en heerlijkheid? Oder doe wie dat van ze in de eer, dat mensen ons loven zullen? Jezus deed de fariseeën en schriftgeleerden schellen, dat ze er in eer zachten en niet dem Heer zijn eer.
En nu kom ik bij den 12e vers. En ik heb bloos een bettijd evrig, zo een beetje een aanleiding te geven. Dit fangt eindelijk een beetje een andere thema aan. En Peter wordt verder reden van Liede. Ik wil eerst den 12e vers lezen en ik hoop du jeft goed obacht op wat hij zegt, wilst dit is zeer wichtig. 1. Petrus, dat 4. Kapitel, 12. Vers. Liefste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je de verzekeringen met de gonen die vier heet zijn, om je te proeven, als wanneer iemand wat besonderd passiert. De meeste christen erdenken is zo, dat wanneer door schwierigheden komen in ons leven, dan is het zo dat het wat vreemdet is, zond dat een niet ervaren zal als een christ. Voor kan veel wie dan zo, dat er geen is die zo haft moest lieden, als wie dan groot lieden. En die je voor is dan, dat wie slammen en gramzooien wils wie zo lieden moeten. Predje McGee vertaalt van een toeval, en zijn predje waar aan een familie geroopt wordt, waardoor een zichzelf dat leven genomen had. De familie hadden toen aan gezegd dat aan zo weer door China jemals zo had moest lieden als zij nu deden. Als hij door verleid wordt aan nog een andere familie geroopt aan een andere zijde van dat namelijke daar, en door weer dat ook zo dat een zich dat leven zelfs genomen had. En die hadden dat namelijke gezegd als de andere familie. Peter zegt hier dat wanneer we Christen zijn, dan worden door verzekeringen zijn die vier heet. Worden zinnen. Maar ik moet dit hier nu laten, maar ja, dat nächste Mal. Gott segne, meine Freunde.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: manches was.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

De gudde hoed, de had 100 schoeptes en ooitje wasjerand. De gudde hoed zei niet, ah, is niet schlimm, zelfs schuld, het heb je nog 99. Nee, de gudde hoed, de jent en zag dat ooitje. Dem wie dat wist is, dat ook dat ooitje zullen vangen worden en dat ook dat zullen raad worden. En ihre mama vertelde dan Emma, weißt du, de gudde hoed, dat is Jezus. En de schoeptes, dat moet ze verste tot ze wie. En Jezus jeet in iedereen hen aan en de wel in iedereen raden, de wel een stuk wie verloren gonnen. En zo als de gouden hoort dat schroepte dan naar huis droeg, zo wel ook Jezus ons iedereen en zijn heen drogen, wanneer wie hem besloten, wanneer wie hem loten, de hoort over ons te zijn. Kari hoorde toe. En zo deed dat ook niet tijd, maar met 5 jaar nam ze deze goede hoort ook aan. De hoort werd zelfs gezegd in de Bijbel dat de goede hoort de laat zijn leven verschopt is. Dat had Kari goed verstaan en dat wil ze ook, dem zijn schopte wil ze ook zijn.

Zoja schoenjent kari dat obok, wenn ze met hun de Anna kon entel begonnen. Dan moesten ze emme dat ze schmiedgoos goenen. En schmiedgoos leefde vele zupas. Oh, daar weer zoveel truja, daar weer goeste mensen, daar gof emme waren schleeri. Dat weer een truja goos. Kari tijd is dat emme truurig on, zo taan zo'n familie niet, zo leefde een zo'n goede familie. Dan zei ze Emma zu Tante Anna, wat moet wie den helpen? De Anna zei, wie tenne da so ja viel helpen, wie ze alle so ja voor deze mensen beden. En dat deude ze ook, jeder ovend en jeder moeders wordt er voor deze mensen uit de Schmiedgoos gebet. En werkelijk, als Kari ganz groot weer en ook al eller wordt, dan leert ze mensen tenne, wenn dem Herrn Jezus hadden opgenomen, en wenn er dan vertelde dat ze uit de Schmiedgoos komen. Ze wordt ze ganz luter en dat God ihre Gebeten ook dan erhielt al had. Wenn wir dat verschnellig Fuß einwohren, ze woit wie God hielt an ze Gebeten. En hij erhielt die vielleicht nicht Fuß. Aber eerdens wollen, wenn er, wenn het passende Tiet is, dan erhielt er ook an ze Gebeten.

Een dag, dan zit Corrie haar mama. Corrie, wist je met mij metkomen? Hij zal naar de hupsnubers komen. Daar is wat schlimmet passiert, wist je met? Oh, ze wil immer met haar mama met. Dit leut zou ik niet voor me zeggen. En zo ging ze met haar mama met. Als ze daarheen komen, zag ze dat ze alle ganz treurig zaten. En ze den kwam ook troon uit de ogen, die werd ganz treurig. En dan wordt ze een, die had een ganz kleine kind, dat werd in gestorven. Dat lag dood en wee. En alle reden over het begrafenis en wie dat alle zou zijn. Dit kwam Corrie ganz treurig weer. Zo tijd op dat dode kind. Oh nee, zo schrijdelijk werd het alle. Als ze in het huis kwam, had ze geen honger, ze wil van de gewoonisch ongast eten. Ze moest bloos ogen denken. En van bij ons in de familie, van mama en papa, en dan mijn schwester stoven, dat kwam haar alles zo schrijdelijk voor. Nee, ze wil niet eten. Ja, papa, de wordt het voet aan. Eerst wordt es met Corrie niet in ordning. Zo zei hij, noem ongast Corrie, dan zijn ze over de mine de woordstof. Het loopt eiten, du moet ons maar vertalen. En zo deed ze dat ook. Ze ging naar de woordstof. Hij nam de Bijbel, zoals Emma van papa wat te bereden had, en lees daarvoor de psalm 46. Waar staat dat we geen angst brokken hebben, dat alles God in zijn heen heeft. Ja, dat verstond ze. Maar dan zei ze, papa, weet je, ik heb zo angst dat die alle worden gestorven. Ik heb angst dat ik tante Anna wordt gestorven. Ook du, ook mama, ook mijn schwester, dan word ik ganz alleen zijn. Papa nam haar vast om en zei, weet je, dat is normaal dat we angst hebben. We worden ook immer wat angst hebben. Maar we moeten weten, de haar, die heeft ons de kracht te drogen. Weet je, wenn je wel met een zoek was voor, de 10 jaar ernst weer van je, wanneer je wat je dat telt? Een maandverje? Een weetverje? En wanneer je wat je dat? Nee, papa, dat telt je voor ons immer, wanneer we krijgen wel een lust voor, dat we dat niet verlieren, en dat we dat dan ook bij ons hebben. Weet je, zei de papa, en zo deed ook God. Wenn wir in Nöd sind, der jeft uns nicht nur all die Kraft, wird wir noch mal wohre brücken, wenn wir so eine Probleme wohre haben. Er jeft uns die Kraft dann, wenn die Probleme da sind. Dann wird er uns auch die Kraft geben, dort zu drogen. Ja, das kann Karin gut verstehen. So hat sie noch nie gesehen. Aber ihr Papa, das wird uns so erklucken. Zijn ook wie, wenn wir vielleicht nur al Angst haben vor irgendes Wort, wat noch gar nicht da ist, dann brauchen wir dort nicht Angst haben. Wann dort so weit wird sein, und wann dort wirklich wird eintreffen, dann wird Gott uns auch die neue Kraft geben, dort zu drogen. Eins am Morgens, sagen sie alle, oh, irgendes Wort wie mit Karin nicht so als Emma. Corrie wie so ein Strom angetrocknet. Sie hat einen ganz reinen Strom mit Kleidchen an. Sie hat ihre lange Strempe an. Aber sie stund und hielt sich fest. Nee, es will nicht. Es will nicht. Papa kommt in die Wurststube und sagt, was hier los? Jo, Corrie will von euch nicht in die Schule gehen. Sie macht von euch das erste Mal in die Schule. Und sie will nicht. Nee, ich will hierbleiben. Ich muss unter anderthalb beim Mittag machen. Ich kann gar nicht in die Schule gehen. Und meine Papa, die bleiben dann auch allein. Ich will nicht in die Schule. Papa sagt, ah, oh, das verstehe ich. Aber weißt du was? Ich will mit dir von dir mitgehen. Oh, dann sagt Corrie das auch lang nicht so schwierig. So, heute so typ frühstet, der Papa nimmt sein Hut und so geht sie los. Er braucht eine Schule. Er ging und hielt sich an seine Hand fest. En hij vertelde haar, wie schoon dat in de school wordt zijn. Hij vertelde haar ook, hoeveel ze daar leren wordt. Ik broek dat alles gewoon niet, zei ze dan. Nee, zei de papa, nog niet. Maar nu hier wordt u zo vrouw zijn, want u kost gewoon je beter lezen. Want u kost alles uitrekenen, hoeveel geld u nog broek zodat u wat teupen kost. Want u alles zelfs kost uitrekenen. Dat wordt toch schoon zijn. Ja, dat weer schoon. En zo lukt Corrie zich bereden.

De eerste pordoog in papa Emma met Armet. En dat weer schoon. Aber dan zag ze een dag, wie een papa een jongetje door de school bracht. En dat jongetje hield ze goed. Dan dacht ze, zo entelt, zo zie ik niet. Nee, ik kon van nu aan zelfs gaan, papa. Du brugst mij niet brengen. Ziet, de andere tiener gaan ook alleen. Du brugst mij niet brengen. En van dan ging ze Emma met ihre zesde Typ. Zo je nolle ging ze dan Typ naar school.

Guten Morgen, Tjenja. Oh, nu ga ik me verreed. Guten Abend. Tjenja, guten Abend. Nu komt de Geschichte met Tante Anna.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passe je stee zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada touwschikken. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma nummer 254.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van ons leven van jou is het Lukas 16, 22, hoe dat zegt. Einen dag sterft de arme man en wordt van de engel en Abraham zijn schuld gedreigd. Derke man sterft ook en wordt begroefd. Ein dag dat een rijk oude arm is, dat kent niet tijd wanneer het leven te eng komt. Lazarus sterft het eerste. Zou te bezijnen moet dat een zeer treurig begrafenis geweest zijn, wanneer de verhoopte begrafenis weer. Wilt hij geen vriendschap had, die zijn begrafenis betonen kon, wat de regering hebben moest zijn biljet zorg betonen. Wou treurig. Ik wonder als irgendwer wat zijn begrafenis gekomen zijn. Ik bedoel dat. Vielleicht wie die dat graf groven deed, en die den graf oft bezorgd, de einzige menschen door. Zelden zag in een zo'n treurig begrafenis als zo'n van een arme Pracher, zo'n als Lazarus. Zo zag dat van einer van buiten beobachten deed. Ober wann du hat seinen kunt, wat im Himmel verging, wirst je seinen haben, wo de Engel chimen en diesen Mann met nomen Gott helpt en Abraham seine Schuld drohen. Sehen dort wie ein wundervoller nur Hus gehen. De Steiner stoppen, wie den recker Mann sein Hus, deut he für de herrliche Freude im Paradies enttäuschen. So eine herrliche Freude. Nu wir seine Schwachheit und Armut für immer geleist. Eine weiße Tiet Lothar starf auf der Rickermann. Die ganze Stadt wird entschieden, trüdig gewasst sein. Womählich wir haben Kanzler gewasst und haben Fehlkommentars gedeint. Sein Lebensverzeichnis wird in alle Zeitungen gewasst sein. Viele Menschen wurden Blumen gebracht haben und bald wird sein Dierzeug ganz mit Blumen bedeckt gewasst sein. Veel mensen schekten korten en brief om de familie trösten. Daarmee wijzen zij zijn stalung in de stad en hoeveel respect ze voor hem houden. Dan komt het begrafenis. Meest de ganze stad die dat bewoont. Den doden wordt zo geloofd en geëerd en zij deden namelijk allen om grofhof begeleiden. Wat wil God zijn oordeel over al dit? O, God zijn oordeel wil ganz anders als de menschen haar oordeel. Al de kommentaars worden hij deelgenomen had, en al zijn woorden mogen bij God geen indruk. God kijkt bloos naar het verhältnis tussen zijn ziel en God. Hij kijkt dus door een verhältnis met den eeuwigen leven die God weer. Een dan wil zeggen ze die loven doen, want door niet zo'n verhältnis is, dan hebt alles wat je im leven gedaan hebt, tom vermenschen en indruk merken, geen wert. Ook dat we niemals ons verhältnis met God aan zee schmieden worden, om vermenschen en indruk merken in je eerd zijn. Mensen rondom hebben er een het wetmaster, waarmee ze ons afschassen. Ons verhältnis met God is aan niet wichtig, en door denken ze verhoopt niet aan. Alles wat we hebben voor dich brengen kunt, en al de fijne wie de mensen van ons zijn, merkt bij God geen indruk. Zijn vrouw is, haft de zuil dat leven van God? Is hij als een zinder naar God gekomen vrede te vingen? Wanneer du zo'n verhältnis met God hast, dan bist du vrouw in je raad en kost God een leven en een dood loven. Wanneer du aber zo'n verhältnis met God niet hast, dan bist du werkelijk arm. Ein don't wil veel zaken du die hier op je eerd

0: Bhí hearthing hinn ar an nexta ein capítol i Nian Testament. I dat bíoch Matthias.
1: Capítol 25. Dan is dat himmel rik ook met 10 mejales te vergelijken, dat je een lamp en neemen en jingen ruut, den brigam en jeen te gonen. Vijf van die weer een kleuk en vijf weer een echt kleuk. Die vijf kleuken neemen, buiten je lampen ook nog een kruk eilje met. De andere vijf hebben weer een echt kleuk genoeg eilje met te nemen voor je lampen. Als de brigam nu zich kleuren leidt, worden ze alle slijpig en slijpen aan. Over midden in de nacht, wie met eenmaal in je schrijf. De brigam tjemt, komt aan met jeen. Dan stonden de jungfrues alle tien op en putsten ihre Lampen. Dann zeiden die Anklöke zu de Klöke, jeft ans Wort von jüne Eil, wils anse Lampen gonen uit. Aber de Klöke zeiden ta an, vor ans alle regt dort nicht hau, gut leiwe ein Keip für jüns selbst. En als sie jingen Eil keipen, käm de Brigam, en die do reit wären, jingen mit nen zu de Kast, en de der war teuer schloten. Nuher kämen de andere jungfrues en zeiden, haar, lot ans nen. Hei oba seid, ik zei jünt de Wahrheit, ik kan jünt nicht. Do wehen zei ik, ziet waker. Je weet nicht den Tag oder die Stund, wanneer ik kommen wo. Dat Himmelrijk wordt so zennen, als wann ein Mann op een Reis fuhr, en zijn deiner raubt en aan zijn Familien anvertrüht. En er geeft dem ersten 5 Pengeltjes Geld, dem zweiten 2 en dem dritten 1, einen jederem Dono, als hij am Staan wird te hantieren, en fuhr wach. En die de 5 gekregen had, ging voorts en handelt door met en gewann 5 Meier. Zo ook die 2 gekregen had, gewann nog 2 Meier. Ober die maar 1 gekregen had, ging en begroofd zijn haar zijn geld. Dan am een lange tijd kwam de haar met zijn deiner te verrekenen. Dan kwam dat eerste die 5 pengeltjes gekregen had, en bracht 5 Meier en zeed, haar, du geefst mij 5, en ik heb door met 5 Meier gewonnen. Zijn haar zeed te aan, du gouda, truja kracht, du hast goud gedonen, du wast even weinig truja wast, ik word even veel zaten. Go in vrede met dienen haar met. Dan kwam die ver die 2 gekregen had en zeed, haar, du geefst mij 2, en ik heb door met 2 Meier gewonnen. Zijn haar zeed te aan, du hast goud gedonen, du gouda en truja kracht, du wast even weinig truja wast, ik word even veel zaten. Go in vrede met dienen haar met. Dan kwam ook die ver die 1 gekregen had en zeed, haar, ik wist dat du een hoorde man best. Du ernst, du wo die nicht gezeit hast, en sammelst, du wo die nicht uitgestreit hast. Du wie ein hat ich angst, en ich ging en begroof din geld en de eer. Hier hast du dat dinge. Sien haar ober seet to am, du beiser füller knacht, du wist dat ich ernst, wo ich nicht gezeit hab, en sammel, wo ich nicht uitgestreit hab. Dann hadst du mein geld sollt haben en de bank gelacht, en dann wann ich kam, hat ich mein geld mit Interesse gekregen. Dann nehmt ammo dort eine Wach en jeeft dem dort, der die Tieren haft. Wils wer ammo do haft, dem wat meier je jeeft, dort he meier aus genug haft. Wer ober nicht haft, von dem wat noch dort genomen, wat he haft. En schmied den nutzlosen Knacht rüt am Distren, do waren die Menschen jammerieren en mit de Tänen knirschen. Wann de Menschen sehen an seine Herrlichkeit kommen wat, en alle Engel met am, dann wat he ab seinen herrlichen Thron setten, en fer am waren alle Fälscher taub kommen. Hij wordt de eten eindeilen zoals een hoor de schoop van de baak deilt. En hij wordt de schoop aan zijn rechte ziet halen en de baak aan de linker ziet. Dan wordt de kenig tot die aan de rechte ziet zeien. Komt, die zijn van mijn voren gezeend. Of dat rik, dat voor jundrij gemaakt wordt, al dan als deze welt de grond gelacht wordt. Wils ik weer hongerig en die geven mij te eten. Ik weer darstig en die geven mij te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij op. Ik weer noktig en die geven mij kleider. Ik weer krank en die bezochten mij. Ik weer aangestopt en die kämen mij bezeken. Dan worden de gerechtete am zeien, haar, wanneer zag wie die hungrig en geven die te eten, oder darstig en geven die te drinken, oder wo traf wie die als einen Fremden en nemen die ab, oder noktig en geven die kleider. Wo zag wie die krank oder vals genomen en bezochten die. Dan wordt de kenigte aan zeien, ik zei in de Wahrheit. Wat je voor den geringsten van hun breide gedonen hebben, dat heb je aan mij gedonen. Dan wordt hij tot die aan zijn linker ziet zijn. Wacht met jun, die vervluchte, am eeuwen vieren, dat voor den beisen vriend in zijn engelrijd gemaakt is. Wils ik weer hungrig en die geven mij nicht te eten. Ik weer darstig en die geven mij nicht te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij nicht op. Ik weer noktig en die geven mij nicht te kleiden. Ik weer krank en am gefängnis en die kämen mij nicht bezeken. Dan worden die ook zijn, haar. Wanneer heb je die hungrig oder darstig oder fremd oder noktig oder kranken vastgenomen gezeinen en hebben die nicht bedeint? Dan wordt hij aan antwoorden, ik zei in de Wahrheit, wat je aan mijn geringsten Bruder nicht gedonen hebben, heb je mij ook nicht gedonen. en die worden in ihre eeuwige stroof nengonen, die gerechte ober in dat eeuwige leven.

0: en heb alle macht. Aber ohne dat du dat laatst, darf China en dat ganze land zoveel als de hand oder den fout hebben. De Chinese nam Joseph Tsafenat Paniach en hij gaf hem de meal Asenat dat ze zijn vrouw wordt. Asenat werd een dochter van Potifera, de priester en aan. Zo kwam dat dat Joseph over ganz Ägypten aangestald wordt. Joseph werd 30 jaar oud, als hij van de Ägyptische Chinese aangestald wordt. Hij reist in dat ganze land rond.
1: Door ernannt Pharao Joseph voor deze poste. Wat voor een sprong vom Gefängnis op den ägyptischen Thron en dat in einem Moment. Da mat wie met Maria an den Lobgesang ernstemme, hij starte je wolche vom Thron rauf en hefte de mütje hoch. Statt de Isa-Tjede wordt Joseph nu met eine goldene Tjede in dem Rind von dem Tjennisch uitgestroomt. Wil Joseph ein hebräischer junger Mann wie, gauf Pharao am ook einen ägyptischen Nome, der beter te singen nien Amt post. Hij nannt am Tsafenat Paneach. Zijn bunten Rock, den de breider Arm met gewollt vom Lief raufgeräte hode, in zijn Kleid, dat hij in de hand van zijn Versicherin, de vrouw van de Potifar gebleven wie, worden nu durch ein Kleid uit goudem Lienzeich ersaat. Statt dem leeren Dienst im Gefängnis wordt hij nu op den twee basen Wogen van Ägypten gesaat. Buiterdem kreeg hij ook Togang tot dem ongezeinendsten Priestertum van de Welt, in hij fried Asenat, de dochter van Potipharas, de priester en onweer. Al dat passiert als hij knap 30 jaar oud weer. Je luft es Gott, do es China am ooste oder am waaste oder in de wildnis, de een mens erheven kon. Aber dort es Gott, de do rechte deed, hij staalt einem Lerch in dem anderen Hecher. Joseph ein Verbild op den Messias. Beide worden van ihrem Vater geleefd. En beid worden van de breider afgeleend. Beid worden de kleider afgenomen. En beid worden voor een sklovenpries verkocht. Beid worden te deiners gemaakt. Beid worden stunde aan de versetjung. Beid worden onschuldig veroordeeld. Beid worden gevangen genomen. Beid worden te haren hooggehoven. En beid worden verdeilaf van levensbrood. Dat besteedt als een grote eenlichtheid tussen de ereignissen van Joseph in zijn leven en van Jezus, de Messias. In deze ereignissen kon man in twee groepen delen. Eenmaal dat lieden en tweedens dat hooggehoven worden. In Filippa 2 van 5 bad 11 beschrijft deze twee stappen in het leven van Jezus.
0: Ziet einander zo gezonnen als Christus Jezus zelfs weer. Jezus weer van zijn natuur her God. Aber dort sah hij niet zo aan, dat hij dort met gewalt vasthouden moest. Hij trok zich dort zo als God zijn uit, nam een gestalt aan als een knecht en werd dadelijk zo als wie mensen, geboren als een mens. Demotisch mocht hij zich gering en werd gehoorzaam bij hem dood, je bij hem dood om triets. Daarwein heeft God hem ook hoog gehoven en hem een nomen gegeven die eeuwen alle nomen staat. Im Namen von Jesus zullen sich alle Schnees im Himmel und auf die Erde und unter der Erde beien, und alle Tungen zullen zu Gott seine Eier bekennen, dass Jesus Christus Herr ist.
1: In Philippa 2, Vers 4 fordert Paulus uns auf, Kreuzer gesonnen zu sein, so als Jesus Christus wie. Dort bedient, dass wir als seine Jünger Morte auch reit sein, mit dem Lädchen Geist aufhängig in dem Glauben an unserem himmlischen Vater, die Lieder in der Mötjungen unter der meiste Hand von Gott ab uns zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass er uns eines Tages hochheben wird. Wenn wir die Herrlichkeit mit Christus geneiden wollen, wird das in vielen Fällen erforderlich sein, dass wir zuerst seine Lieder mit ihm teilen. Aber kommen wir nu weiter nach Joseph 3, denn von seinem Beispiel kennen wir viel hier. Das ist ungeleiflich, wo dieser junge Mann, der so viele Jahre vor Christus geboren wird, die Anfechtungen siegreich bestehen kann. Joseph verlor auch in allem Angelegenheit nicht das Bewusstsein von Gott seine Jehenwut. Er erlebt sogar eine Sklaverei, dass Gott ihm dort gelingen leidt. Sein Gottezeichnis wird von der anderen anerkannt. Hij deinde andere freiwillig en hij wie ook in de troubles absoluut eerlijk en vertrouwenswaardig. Jezus blijft genauso als Jozef niet in de

zevende vers. Over dat eind van alles is dicht bij je komen. Daarom ziet nichten en houdt aan en je bed. Dit is waar je was dat de tijd als Jezus terug naar hemel ging. Paulus kan zeggen dat Jezus Christus in terugkomen dicht bij wie. Titus, het tweede kapitel, het dertiende vers. En luren naar de zeelige hoopning en ons grote God en Heiland Jezus Christus zien komen. Peter zegt hier dat dat eng van alles is dicht bij je komen. En van deze dag wordt God de ganze wereld tot een stilstand brengen. En wordt zien je recht en inbrengen. Hij wordt eerst de zien je uit deze wereld eruit nemen. En ja, daar wordt ook een deel met het recht gesteld worden en Christen erleven. We worden alle, waardem Herr Jezus zijn rechterstoel stonen matte, zoals wie en Paulus zijn schrijven aan de Korinther vingen. Stoor klaar beschreven. Dat heeft niets met de radung te doen. Leven met onze woorden die wie als Christen gedonen hebben, wo wie onze tijd toegebracht hebben in deze wereld, voor onszelf oder voor dem Herr zijn eer. Dat is nog een goede oorzaak waarom wie dag voor dag voor dem Herr leven zullen. Ans woord, je recht worden. Peter zegt wieder dat wie zullen nichter zijn, en aanhullen hem je bed. Dat woord nichter heeft de mening dat wie zullen nichter je zand zijn. Peter brugt des soorts meermal. We kunnen dat ook even zaten zoals daarom ziet verständlich. Wie zullen een goed verständnis hebben als Christen. Dat meint dat wie zullen een goede begriff hebben van wat de Bijbel zegt. Dat heet zo als wie dat aan baste kennen. Manchmal, wanneer ik mijn Bijbel studeren doe, dan zie ik erstaunt hoe weinig ik werkelijk weet van God zijn woord. Ober jo, een wijze Christ wordt zo goed bekend zijn met God zijn woord als hij avond kan. Wie Christen zullen ook wijs zijn in deze wijze wereld. Jezus zei te zijn jongen dat zij zullen zo wijs zijn als slangen en ohne je voor zoals duwen. Jo, ons veelt dat je wist dat slangen ha, maar niet dan kun de slang die ram de nächste aak is, ons bieten, dat is zeker. Deze wereld is geen vriend aan ons Christen. Peter zegt dan ook dat we zullen aanhouden in je bed. Anders je zegt dat beden zal een erworte in zich hebben, dat heet dat een en verhoop, naar de toekomst kijkt. Ons beden zal met dat in zin zinnen dat we naar de Heer Jezus luren voor de entrekking. We zullen nu te aanreden, wie we worden met aanreden, wanneer we aan zinnen worden, zoals hij is. Bij zijn rechterstoel wordt hij te ons reden, en ik zie mij niks zo zeggen, dat ik een zeer groot verlangen heb voor dat. Over dat woord

komen. En doch, wanneer dat wordt Eva zennen, wordt hij alle tronen afwischen en wie worden vrouw zennen en zine jegen wordt. Nu de achte vers. Eva alles over haar ivrige leef, een uit om andere. Wie's leef dijkt veel zinde toe. Peter redt nu van ons omgang met andere Christen. De spreker schrijven zegt in dat 10e kapitel, de 12e vers, Hoss brengt strijd ver, over de leef dijkt alle zind toe. Wanneer door Hoss is, mank tjotje glieder, dan jeft dat alle hand verstrijd, mank de glieder. Voorken zijn door dan kleine groepen, die ene jij en de andere zijn, over wanneer door leef is, dan verschwinkt zo'n strijd. Dat is interessant, hoe zo'n schoft. Ene tjok, met die ik bekend zie, en dit passiert jaren terug, moest een tjok boer, wils een windriesel, had er een tjok vernicht. Als ze bij door tjemen dat het verste van een tjok zal geboot worden, de platform, kunnen ze zich niet verenigen hoe dat zal geboot worden. Ene groep wil dat een gewisse weich geboot hebben, een andere groep wil dat anders hebben. En wees dat geeft zo'n strijd, dat als ze dat schließlich hadden aanvang te boeren, dat wanneer de arbeider dan te eten gingen, dan kwam de andere groep en reed dat doel dat weer geboet worden. Kan dat mens niet leven? Wanneer mensen niet reich zijn en er hoort met hem her, dan neemt dat niet veel wat strijd om te reden. En dat is zo schoot, wils de welt zit dat dan, en die kokelen dan en spatten de Christen uit, door Eva. Nee, in de vers. Ziet opnemen een tom andere ohne darüber te klagen. Mij is zo dat opnemend is meer als bloos gastvrij te zijn, wanneer we mensen aanloden nu ons heim te komen. Wanneer door een predje aangeloden wordt erwekkingsverzamelingen te houden, zum Beispiel, dan zal die een stof hebben waar hij studeren en beden kan, ohne dat aan wordt gebouwd worden. Gastvrij zijn zal je dan zeggen, ohne gramzooien zijn. Tiende vers. Zoals in iedere negovje kregen heeft, zal hij de brukken een en de andere te dienen, zoals goede verwalter over God zijn genoeg. Wanneer hij redt van gov, dan meent hij de gov die de Heilige Geest gegeven heeft. Ieder Christ heeft een govje kregen van Heilige Geest. Hij geeft toe aan iedereen zoals hij dat wil. Wils hij als die de Heer zijn arbeid en handhaft. Ik weet niet wer du bist, en weet ook niet wat die gov is. Ober jeder Christ zal zich tot dem Herr aangeven, zoals Römer 12, 1 en 2, dort beschrift. Wann wir dort donen, dan wordt die Geist ans leider, zodat wie de gov am beste brücken kennen. En zee dat die zal gebrückt worden, ene dem andere, en je meint te dienen. Dat heet andere helpen op te boeren en dat christelijke leven. Nu de elfde vers. Wanneer wij reed, zal hij reden zoals wanneer hij God zijn woord reed. Wanneer wij denkt, zoals bij de kracht die God geeft. Dat God in alle dingen mocht verheerlijkt worden door Jezus Christus. Aan je heet alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Wanneer zou je na de predje hingen de kansel staat, ob er nicht Gott sein Wort predigt, dan zal hij nicht durchstonen. Wie als predje schaan een zeer grote verantwoordelijkheid, Gott sein Wort klar en deutlich uit te leien. Dort wordt in verschiedene wege donen, dort jo. Ober jeder eene die predigt zal zeggen maken, dat hij dat ganze Gottes Wort predigt. En nicht bloß dort, zij dat hij zegt, dat of dat nu predje is, oder zest wordt verdienst in een gemeent, dat zal Emma, alles, tot de Heer Jezus Christus in de eer en heerlijkheid gedonen worden. De Heer Jezus zal Emma in alle amstend en ons leven verheerlijkt worden. Dat is je dan ook de grond, op want wie als Christen worden gerecht worden, wanneer wie voor Jezus zijn rechterstoel stonen worden. Doe wie wat we doen voor Jezus in de eer en heerlijkheid? Oder doe wie dat van ze in de eer? Dat mensen ons loven zullen. Jezus deed de fariseeën en schriftgeleerden schellen, dat ze er in eer zachten
en nicht dem Herr, seine Ehe. En nu kom ik bij den 12. Vers, en ik heb bloos een bettijd evrig, zo een bet een aanleiding te geven. Dit fangt eindelijk een bet een andere thema aan, en Peter wordt verder reden van lieden. Ik wil eerst den 12. Vers lezen, en ik hoop, du jeft goed obacht op wat hij zegt, wilst dit is zeer wichtig. 1. Petrus, dat 4. Kapitel, 12. Vers. Leeste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je de verzekeringen met de gonen die vier heet zijn, om je te proeven, als wanneer er wat besonderd passiert. De meeste christen erdenken is zo, dat wanneer door schwierigkeiten komen in ons leven, dan is het zo dat het wat vreemdet is, zond dat een niet ervoeren zal als een christ. Voor kan veel wie dan zo, dat er geen is die zo haft moest lieden, als wie dan groot lieden. En de gevoer is dan, dat we slammen en gramzooien, wils we zo lieden moeten. Predje McGee vertaalt van een toeval, en zijn predje waar aan een familie geroopt wordt, waardoor een zichzelf dat leven genomen had. De familie hadden toen aan gezegd dat aan zo weer, dat geen jemals zo had moest lieden als zij nu deden. Als hij door verleid wordt aan naar een andere familie geroopt aan een andere zijde van dat namelijk het daar, en door weer dat ook zo dat een zich dat leven zelfs genomen had. En die hadden dat namelijk het gezegd als de andere familie. Peter zegt hier, dat wanneer we Christen zijn, dan worden door verzekeringen zinnen die vier heet. Worden zinnen. Maar ik moet dit hier nu laten, maar je dat niks te maken. Dat is zeggen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

De gudde hoed, de had 100 schoeptes en ointje wascherand. De gudde hoed zei niet, ah, is niet schlimm, zelfs schuld, het heb je nog niet 91. Nee, de gudde hoed, de jent en zag dat oonje. Den wie dat wist is, dat ook dat oonje zullen vangen worden en dat ook dat zullen raad worden. En ihre mama vertelde dan Emma, weißt du, de gudde hoed, dat is Jezus. En de schoeptes, dat moet ze verstaan tot ze wie. En Jezus jeten jiedrem hieraan en de wel jiedrem raden, de wel niet dat we verloren gaan. En zo als de gudde hoed, dat schoepte dan ne huis droeg, zo wel ook Jezus ons jiedrem en zine heen drogen, wenn wie hem plus loten, wenn wie hem loten, de hoed over ons te zijn. Kari hoorde te. En ze deed dat ook niet tijd, maar met 5 jaar nam ze deze goede hoed ook aan. De hoed werd zelfs gezegd in de Bijbel dat de goede hoed de laatste leven verschopt is. Dat had Kari goed verstaan en dat wil ze ook, dem zijn schopte wil ze ook zijn.

Een dag, dan zit Corrie haar mama. Corrie, wil je met mij metkomen? Hij zal naar de hupsnubers komen. Daar is wat schlimmet passiert. Wil je met? Oh, ze wil immer met haar mama met. Dit leut zich ik niet voor me zeggen. En zo gaan ze met haar mama met. Als ze daarheen komen, zegt ze dat ze alle ganz treurig zaten. En ze den komen ook troon uit de ogen, die werden ganz treurig. En dan wordt ze een, die had een ganz kleine kind, dat werd in gestorven. Dat lag dood en wee. En alle reden over het begrafenis en wie het alle zal zijn. Dit komt Corrie ganz treurig weer. Zo ziet op dat dode kind. Oh nee, zo schrijdelijk werd het alle. Als ze in het huis komt, had ze zo'n honger, ze wil van de gewoonig ongast eten. Ze moest bloos oogel denken, en van bij ons in de familie, van mama en papa, en dan mijn schwester stoven, dat kwam haar alles zo schrijdelijk voor. Nee, ze wil niet eten. Ja, papa, de wordt het voets aan. Ernst wordt es met Corrie niet in ordning. Zo zei hij, noem ongast Corrie, dan zijn ze over de mine de woordstof. Het loopt eiten, du moet ons moet vertalen. En ze deed ze dat ook. Ze ging naar de woordstof. Hij nam de Bijbel, zoals Emma van papa wat te bereden had. En lees daarvoor de psalm 46. Waar staat dat we geen angstbroeken hebben. Dat alles God in zijn hand heeft. Ja, dat verstond ze. Maar dan zei ze, papa, wat ze. Ik heb zo angst dat die alle worden gestorven. Ik heb angst dat ik tante Anna wordt gestorven. Ook du, ook mama, ook mijn schwester. Dan word ik ganz alleen zijn. Papa nam haar vast om en zei, wat ze, dat is normaal dat we angst hebben. We worden ook immer wat angst hebben. Maar we moeten weten, de haar, die heeft ons de kracht te drogen. Weet je, wenn je wel met een zoek was voor, de 10 jaar ernst weer van je, wanneer je wat je dat geld? Een maandverje? Een weertverje? En wanneer je wat je dat? Nee, papa, dat geld heeft ze ons immer, wanneer we krijgen wel een lust voor, dat we dat niet verlieren, en dat we dat dan ook bij ons hebben. Weet je, zei de papa, en zo deed ook God. Wenn wir ernöt sind, der jeft uns nicht nur all die Kraft, wird wir noch mal wohre brücken, wenn wir so eine Probleme wohre haben. Er jeft uns die Kraft dann, wenn die Probleme da sind. Dann wird er uns auch die Kraft geben, dort zu drogen. Ja, das kann Karin gut verstehen. So hat sie noch nie gesehen. Aber ihr Papa, das wird uns so erklucken. Denn auch wie, wenn wir vielleicht nur all Angst haben vor irgendwas, was noch gar nicht da ist, dann brauchen wir dort nicht Angst haben. Wann dort so weit wird sein und wann dort wirklich wird eintreffen, dann wird Gott uns auch die neue Kraft geben, dort zu drogen. Eins am Morgens, sagen sie alle, oh, irgendwas wird mit Karin nicht so als Emma. Corrie was zo'n stroom ongetrokken. Ze had een ganz reine stroom met kleutje aan. Ze had een lange stramp aan. Maar ze stond en hield zich vast. Nee, het wil niet. Het wil niet. Papa kwam uit de woordstof en zei, wat is hier los? Ja, Corrie wil van haar niet naar school gaan. Ze moet van haar de eerste maal naar school. En ze wil niet. Nee, ik wil hier blijven. Ik moet onder anderhalf bij middag maken. Ik kan gewoon niet naar school gaan. En mijn papa, die blijven dan ook alleen. Ik wil niet naar school. Papa zei, ah, oh, dit verstoor ik. Maar wat je wilt, ik wil met die van haar met gaan. Oh, dan zegt Corrie dat al lang niet zo schwierig. Ze ooit is uit hun vroegstid. De papa nam zijn hout en ze ging te los. Hij bracht haar naar school. Ze ging en hield zich aan zijn hand vast. En hij vertelde haar hoe schoon dat in de school wordt zijn. Hij vertelde haar ook hoeveel ze daar leren wordt. Hij brugt dat alles gewoon niet, zei ze dan. Nee, zei de papa, nog niet. Maar nu hier wordt u zo vrouw zijn, want u kost gewoon je beter lezen, want u kost alles uitrekenen, hoeveel geld u nog brugt, zodat u wat type kost, want u alles zelfs kost uitrekenen. Dat wordt ook schoon zijn. Ja, dat weer schoon. En zo lukt Corrie zich bereden.

De eerste pardoe ging papa Emma met Armet en dat weer schoon. Maar dan zag ze een dag, wie een papa een jongetje door de school bracht en dat jongetje hield ze goed. Dan dacht ze, zo enteld, zo zie ik niet. Nee, ik kan van nu aan zelfs gaan, papa. Du brugst mij niet brengen. Zit, de andere tiener gaan ook alleen. Du brugst mij niet brengen. En van dan ging ze Emma met ihre zesde Typ. Zo je nolle ging ze dan Typ naar school.

welkom Tim tot Enghorsje, nog van de Sierschicht van Anton Bernardo. En wie zijn, hij wordt waarschijnlijk niet zo oud. En wat dat eng dan nu weer is, wie hier de abdoor, waar hij, wat de vroeg en Noresterisch, dat hij niet meer online kon wieder reizen. Zo, zijn toestand was zeer kritisch. En ook de Französische specialist, den ze geraubt hadden, die wist scheinen Rotmeier. Bernardo weder im Bad, im Hotelzimmer, en kon almost zeer schwer

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de

Pas ze je steeën zendt, moest je ook met onze prijs van 7 bij 10 dollar napkomen. Wanneer je ergens eind van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma nummer 254.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 miljoen komen van door waar hij geboren weer. En door waar hij hand wanken deed, ging hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van geheerschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, is niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Maar hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelst, en hij had niets met deze wereld te doen, bieden de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden raanden weg. Een had verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere had zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maak zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen, dat eens je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij eerst gestorven weer, namen ze hem rook van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammerde. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd, al die soldaten wat hun macht geëift op een land en de triges scheef wat zijn te voren op een water, en al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie aan arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.